0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Goedemorgen.
6: Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussie moest zijn.
1: Amoussie moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Ah, moesie, moesie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in Ein Muzi muss sein. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor maximale impact?
9: Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel met heel veel muziek uit de muziekkast van onze technicus Harry van den Boogaard. Met heel veel dank, want u gaat luisteren naar een hele serie hits en misschien bijna hits uit 1965. Ja. Misschien tussendoor het titel van een boek of een ander nieuwtje, maar vooral heel veel muziek. En we beginnen met twee nummers. Il Silenzio van Nino Rosso en The French Song van Lucille Starr.

Ja, mooie stem blijft mooi. Ik heb nu, het is een boekenprogramma, ik heb af en toe een boek. Dit is een kookboek en het gaat alleen over chocolade met hartige en zoete recepten. Het heet ook Chocolade en een subtitel is Streling van de Zinnen. Ja, mooi geïllustreerd, iets groter dan een A5 formaat. Kom op, heerlijk genieten van chocolade in allerlei vormen. Dan gaan we verder met The Times They Are Changing van Bob Dylan en The Last Time van The Rolling Stones.

Bent u helemaal wakker, luisteraars? The Last Time Rolling Stones. Heerlijk. Heeft u zin in een nieuw tijdschrift? Ik ga eens iets anders doen. Over Papua, over Nieuw-Guinea is een nieuw tijdschrift. Dat heet Papua, verhalen over een gedeelde geschiedenis. En wilt u daar meer van weten, zich abonneren, een proefnummer. Mail dan naar info@hapin.nl. Hapin gespeld H-A-P-I-N. Ze hebben ook een website www.hapin.nl. Heel interessant tijdschrift, heel mooi uitgegeven ook. Dan muziek Peter and Gordon met To Know You Is To Love You en de Tillman Brothers met Maria.

Ja, met de onvergetelijke stem van Andy Tillman, Maria. Ja, tijdschrift, Indisch tijdschrift. Het enige onafhankelijke Indisch tijdschrift is natuurlijk Muzon. En wilt u zich daarop abonneren of wilt u daar een proefabonnement of nummer van? Mail dan naar info@muzon.com. En Muzon gespeld met dubbel S. Ja, en dan bent u en blijft u op de hoogte van het wel en wee in Indisch en Molukkens Nederland, maar vooral Indisch Nederland in dit geval. Ja, en dan gaan we verder. Ik heb twee nummers. Billy Joe Royal met Down in the Boondocks. En ZZ en de Maskers, Ik heb genoeg van jou.

Ja, leuk hoor. Ik heb Ik heb een heel leuk boek voor u. Het Indonesisch ABC voor alle generaties. Zo heet het boek. Het Indonesisch ABC voor alle generaties. Het is geïllustreerd en geschreven door Alaïsa Jenny Vlegaert. Vlegaert. V-L-E-G-A-A-R-D. Alaïsa Jenny Vlegaert. Het Indonesisch ABC. En op de omslag staat dan een moeder met haar kind. Adu, ik praat Bahasa Indonesia met mijn tjutju. En daar heb je het ABC. Het Indonesisch ABC. Leuk als u daar geïnteresseerd in bent wat woordjes te leren. En dan gaan we natuurlijk snel verder met muziek. Allemaal uit 1965. Duitsstalig deze keer. Peggy March met... Met 17 had men nog träumen en de birds met turn, turn, turn.

Ja, wat gezellig. Ik heb voor me een website dat heet indoos.shop. Indoos spel je met een hoofdletter I en dan N-D-O-S, kleine letter, .shop. En daar zijn een serie kinderboeken Lotje. Lotje die Roema, dat is Lotje thuis. Lotje op de Passar. Lotje aan de Kali. Lotje en haar Adik. Kortom, kinderboeken voor Indische kinderboeken kunt u vinden op de site indoos.shop. En daarbij is Indoos met een hoofdletter gespeld. En dan snel verder met muziek dan. Roy Orbison met Pretty Paper en Boudewijn de Groot met Een meisje van 16.

0: de kam van de weg.
1: Prachtig nummer. Ja, ik heb toch weer een kookboek voor u, want misschien heeft u meer tijd om dingen uit te proberen. Het boek heet Bartje Boemboe. Bartje Boemboe en Boemboe met ouderwetse spelling O-E. B-O-E-M-B-O-E. Bartje Boemboe. Een subtitel: authentieke Indonesische gerechten zoals onze oma's ze maakten. En er is natuurlijk een website: www.bartjeboemboe.nl. Aan de slag, dames en heren, met nieuwe recepten. Altijd leuk om te proberen. En wij gaan verder met muziek. Roger Miller met King of the Road. Och ja, en een Duitse nummer, wie kent ze nog? De Geschwister Jacob met Träume der Liebe.

luisteraars, er is nog tijd voor twee nummers. Jim Reeves met I Won't Forget You. The Seekers met The Carnival is Over. Tot volgende week. Dag.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht

0: macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog, het is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
2: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
1: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Goedemorgen.
4: Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
2: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
7: Dit is Helmond.
6: Dit is Helmond.

Goedemorgen, beste luisteraars. Fijn dat u hebt afgestemd op Dit is Helmond Klassiek. En u hoort het al, wij openen met een heel mooi stukje pianowerk van John Field. De nocturne nummer 5 in B-majeur. Bart van Oort was daar de pianist. En ja, om dat een beetje in de sfeer te blijven, heb u dadelijk nog een stukje van diezelfde John Field. We hebben muziek van Schumann, Mendelssohn, Brahms, Beethoven. Dus de liefhebber komt dit uur helemaal aan zijn trekken. Nu luisteren we in ieder geval naar de nocturne nummer 8 in A-majeur. Ook gespeeld door Bart van Oort.

Ja, dat was pianomuziek van Bart van Oort op muziek van John Field. Ja, en ja, er gebeurde mij weer wat toevallig. Ik ving een vlag op van mooie muziek. En toen heb ik de mogelijkheid om via Shazam te luisteren. Wat hoor ik nou eigenlijk? En dat bleek een symfonie te zijn van Schumann. Mij valt altijd op dat als Schumann symfonieën gespeeld wordt, is het altijd de Rheinische, oftewel de tweede symfonie, maar nooit de eerste. En die heet dan Frühlingssymfonie. Toen dacht ik, nou ja, wat let mij om die muziekjes te gaan spelen voor u. Symfonie nummer 1 in B-majeur, opus 38, Frühlingssymfonie. Daaruit het tweede deel voor u, Larghetto. Academy of St. Martin in the Field speelt dat voor ons. Sir Neville Mariner staat daar op de bok.

Ja, dit is muziek van Schumann. En dat is ook muziek waar je heel lang naar kunt luisteren. Eigenlijk een reden om eigenlijk u nog een keer te trakteren op nog iets van Schumann. Alweer een tijdje geleden was ik in Zwickau. Dat is in Duitsland, Hauptmarkt. En dat is het geboortehuis van Schumann. En het was heel bijzonder. Dan loop je daar rond door een beetje museumachtig gebouw. En dan heel zachtjes hoor je muziek op de achtergrond. En luistert u maar, dan hoort u nu hetzelfde. Concert voor piano en orkest. Opus 54, het eerste deeltje, Intermezzo, Andante Grazioso. Nina Leitschuk is daar de pianiste, samen met het Radioorkest van Berlijn. Paul Vreeman is daar de dirigent. Concert voor piano en orkest. En denkt u maar even aan dat u in Zwickau bent op de Hauptmarkt.

Ja, ik vind het altijd wonderlijk hoe dit eerste deel eindigt altijd. Dat is net alsof het niet af is. Maar dat klopt ook wel, want het wordt ook in werkelijkheid aan één gesloten doorgespeeld. Het eerste en het tweede deel. En vandaar dat het nou net lijkt alsof de naald heeft blijven hangen. Maar dat is niet zo. Ik ga verder met Mendelssohn. Ik heb voor u een midzomernachtsdroom. En dat past toch wel een beetje in deze tijd. Daar laat ik u twee delen uit horen. Het derde deel, de nocturne. En vier, het intermezzo. En het vijfde is normaal gesproken de bruiloftsmars. Maar die kent iedereen en die laat ik achterwege. Dus vandaar nu de nocturne en het intermezzo uit de midzomernachtsdroom van Felix Mendelssohn. Cleveland Orchestra speelt dat. George Sell is daar de dirigent. Het Midsummer Night's Dream.

Ja, dat was dan tot en met het vierde deel van deze midzomernachtsdroom. En hierna kwam dan net als vijfde deel de bruidsmars. Maar daar hebben we vandaag geen tijd voor, zeg ik dan maar even. Want binnenkort, ik heb goed nieuws voor u. Als u van klassieke muziek houdt, vanaf volgende week zitten wij 2 uur, elke week 2 uur in de uitzending van 10 tot 12. En dan begint volgende week met de filmmuziek van 8 uur. En zo roleren wij dan met 3 elke keer met 2 uur. En dan ga ik u langere delen laten horen van muziekwerken. Dat is gewoon ook fijner om naar te luisteren. Ook voor u, maar ook voor mij natuurlijk. Maar goed, als u niet van klassieke muziek houdt, ja, dan duurt het een uurtje langer voordat u de andere programma's hoort, als het programma van Harry. Ik ga verder met Bert Brahms. Ik heb voor u de 3e symfonie. In F majeur, opus 90. Daaruit laat ik het 3e deel horen. Poco Allegretto. Slovaak Philharmonisch Orkest speelt dat. Ludovit Racerestra is daar de dirigent. Muziek van Brahms.

Ja, dat was de symfonie nummer 3. Daaruit het derde deel van Brahms, in dit geval. Ik ga verder met muziek van Beethoven. Ik heb voor u het quintet in E voor piano en blazers opus 16. Daaruit het tweede deel, Andante Cantabile. Wordt zingerig gespeeld met onder een Radio Lupu en een heel gezelschap. Een quintet in E voor piano en blazers. Ja.

Ja, Radulupu, die hij leeft niet meer hoor, maar hij heeft geweldig mooie opnames op zijn naam staan als pianist. Supergoed in ieder geval. En ook hier klinkt het zo kristalhelder, maar waarschijnlijk ook wel op een hele goede piano. Ja, het programma zit dus een beetje op. We hebben het uur bijna vol. Dus vanaf volgende week zitten wij 2 uur. Dus dan komen we na het nieuws toch met 1 uur terug. Maar nu nog eventjes niet. Daarom ronden we het programma af. Ik dank u in ieder geval voor het luisteren. Harry, bedank je voor de techniek. En ik heb voor u nog een klein beetje Beethoven uit zijn trippelconcert in C. Opus 56. En daar hoort u nog het 3e deel. Rondo alla Polaccia. Slatoslav Richter, de pianist. David Oistrakh, de violist. Maciej Rostropowicz, de cellist. En die spelen dat allemaal samen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Ik wens u een hele aangename zondag. En ja, tot de volgende gelegenheid dat we voor u 2 uur muziek mogen maken. Een fijne dag nog.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen Helmond gaat Hollands.
1: Helmond gaat Hollands.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote

0: zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Helmond gaat Holland.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat je vandaag ook weer luistert naar Helmond gaat Hollands op. Dit is Helmond. En ja, luisteraars, vandaag is het eigenlijk een beetje een historische dag. Want ik ben er vandaag voor het laatst om 11 uur. Want volgende week is Helmond gaat Hollands voortaan van 12 tot 1. Dus voor de liefhebber van de Nederlandstalige muziek kunnen misschien 1 uurtje langer uitslapen. We begonnen vandaag met een leuk nummertje uit 1983 van Frank en Mirella. Alle hands aan dek. En ik heb ook een hoorn opnieuw vandaag. En die van Michael van Horik bijvoorbeeld. Laten we het

Ja, dit was uit 2017 John West met Een Dag Zonder Jou. En daarvoor horen nu de nieuwe single van Roxana Hazes, Vang Je Mij. En hier zijn de drie J's met Je Zit In Mijn Hoofd.

beschrijven het jaar 1979, The Rakes, en geniet toch van het leven. En daarvoor hoorde nu de nieuwe single van Martin Sterke, Alle Dromen, zong hij. En hier is de nieuwe single van Jan Whitlocks. En die zingt Zonder Jou.

Ja, Miranda en de Music Boys uit 2022 met Calador. En als u een leuke badplaats zoekt om een leuke vakantie te hebben, dan adviseer ik jullie om naar Mallorca te gaan. En dan onder in de baai ligt Calador. Een geweldige plaats om op vakantie te gaan. En daarvoor hoort u ook nog Connie met Je hebt me bedrogen. En hier is de nieuwe single van Freddie Davis. Line Dance Mama.

Ja, we gingen terug naar het jaar 1971 met Jules de Korte en Hallo Koning Onbenul. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Wilma Hoeré, Mooie Dagen. En hier is de nieuwe single van Herman Savenijen en Sander Oetpekel, Oude Accordeon.

Ja, dat was Dave Groenendijk en Marco Gans met zijn nieuwe single Manjana. En hij hoorde ook nog de nieuwe single van Jordi Pleizier, die gouden oude rakker. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaats voor deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag, de 30ste augustus. Overmorgen begint de maand september alweer. En dan komt langzamerhand onze feestdagen weer in zicht, beste luisteraars. Ik dank u vandaag voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week. Nog een prettige zondag. En we gaan er vandaag uit met een oudje. Uit de 2002 van Charlène. 1000 sterren die stralen.

Dit was Helmond Gaat Hollands voor vandaag. Houdt u er rekening mee, volgende week zondag zijn we er voortaan van 12 tot 1 uur. Dus van 12 tot 1 uur Helmond Gaat Hollands. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd. 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Een heel goedemiddag luisteraars. Welkom bij Rons Muziekarchief. Vandaag is het de laatste uitzending van Rons Muziekarchief. Van daarna stopt dit programma. Maar we gaan natuurlijk vrolijk door met ons volgende programma. In het volgende seizoen. Ja, volgende week. Dan volgende heet week, het voor dan anders.
1: Inderdaad, vanaf volgende week zondagmiddag 1 uur na het nieuws. Dan komt It's Music Time weer terug.
0: Ja. En dan bent u meteen dus op de hoogte. En daarna komt ook het tweede uur, komt Andy's Soul Hour ook weer terug.
1: Ja, hij is weer helemaal klaar voor.
0: Ja, dus een waar feestje op de radio. Maar we gaan vandaag natuurlijk niet in een droeve bui de uitzending
1: uit.
0: Nee,
1: zeker niet.
0: Ik heb al gezien dat de familie Taber in Eerbeek ook weer luistert. Die zit alweer geluisterd aan het toestel, aan de internetradio toestel. En wie weet, we luisteren nog veel meer mensen in Eerbeek. En natuurlijk de rest van de luisteraars ook allemaal van harte welkom bij deze laatste Rons Muziekarchief.
1: We waren trouwens begonnen met You're the One That I Want uit 1978. Ja. Uit de film Grease van Olivia Newton-John en John Travolta.
0: En die haalde me alle gemak de eerste plaats.
1: Ja,
0: ze stonden 22 weken in de hitlijst. Zo.
1: Ja, alleen die zomer van 1978 was niet zo warm, hè?
0: Nee, en ze kwamen dus binnen op 1 juli 1978 in de top 40. Ja, en wie volgens mij in die tijd misschien ook wel last van jeuken heeft gehad, dus een zekere Doris. Want ja, het nummer wat we nou gaan draaien, dat past daar perfect bij.
1: Ja, kijk.
0: Hij in 1957, wat een jaartal wat vast aan Doris zat, met het nummer getiteld Twee Motten. En je weet wel, daar kan je een aardige jeuk van krijgen als je motten in je jas op zit. Dus nou, Doris weet er alles van. Dus bij deze, die gaat u nou maar eens lekker beluisteren. Hier is hij, Doris met Twee Motten. Oh.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor? Hè?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee mannen.

Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik.

Gia. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: toch leven met die lieve Charlotte. En moddige Bas. Met een dotter van modder. Wonen in mijn jas.
1: Ja, als het zo doorgaat, dan kunnen we waarschijnlijk vandaag geen metingen meer doen over mensen dat luisteren, want er is een explosie aan de gang volgens mij. Ik denk dat er iemand in de landen is geweest die enkele mensen heeft gemobiliseerd om vooral af te stemmen. En ik zal verder geen namen noemen, maar voor mij wel bekend waarschijnlijk die dat gedaan hebben. Maar goed, dat is alleen maar gunstig voor ons, hè, zeg maar altijd. Goed, 1957, Doris en de Twee Motten. Een heel leuk verhaal trouwens. Ik dacht dat recentelijk Gerard Joling ook nog een versie van het nummer had opgenomen. Ik denk zo'n anderhalf, twee jaar geleden geloof ik zoiets dat het geweest moet zijn. Maar ja, in ieder geval zijn eigenwijze versie. Maar in ieder geval deze uit 1957. Dat is nog eentje uit het oude 78 toerenplaten tijdperk. Want die hebben wij vroeger op A7 Toeren gehad. Een baklied single. En dan zie je die bui wel hangen op een gegeven moment. Die dingen die breken heel gauw kapot, hè. Dat is natuurlijk wel jammer.
2: Ja, dat is klinkklare bakkelieten, ja, dat spel. Ja, ja, dus ja, daar moet je echt mee oppassen. Ja. Dus wees er zuinig op als je nog 48 of 78 toeren platen hebt. Want jongen, die zijn echt breekbaar. Dus nogmaals, wees er echt heel zuinig op. Want ze zijn wel veel geld waard.
1: Ja, dat sowieso. Daar wordt nog veel geld voor geboden voor zoiets.
2: Ja, hoor. Wij kunnen in de studio geen 78 toeren platen draaien volgens mij. Want de draaitafel die wij hier hebben staan, die kan 33 en 45.
1: Dat is ook net genoeg.
2: Maar dat is, het is wel een hele dure draaitafel trouwens. En, dus zo'n soort draaitafels heb ik thuis ook staan. Dus daarom weet ik ook dat ze heel duur zijn. En ook heel erg goed. Maar ja, goed. Waar kom je nou tegenwoordig nog een 78 toeren mogelijkheid tegen op platenspelers? Dat is toch best wel ingewikkeld. Maar ja, ze zijn er ook eigenlijk niet meer, 78 toeren.
1: Ja, vroeger had je er een die kon nog tot 16 toeren.
2: Ja.
1: Ja. Dat kan je nog wel herinneren.
2: Edelstol moest eens weten waar het Jan begonnen was toen hij zijn fonograaf uitbracht.
1: Ja,
2: precies.
1: Goeie
2: man zou zijn eigen vandaag de dag omdraaien in zijn graf als je het over cd had. Dus dat is allemaal, hebben we allemaal te danken aan meneer Edelstol. Pas op, hè. Want de cd is ook zo'n proces, daar doe je ook weer in een soort laagje. Graveer je iets in en dat wordt dan. Het werkt op hetzelfde principe als Edison zijn fonograaf, hè? Het is maar
1: ja.
2: Goed, tijd voor 1981, iets Duitsstaligs. Nicole! En ze haalde daar geen top 40 hit mee. Tenminste, niet in mijn. Want ik heb in het boek gekeken. Daar stond ze dus niet in vermeld als zijnde met dit nummer. Maar
1: een jaar later Ambition Frieden, hè? Dat wel, hè?
2: Ja, die was wel actief. Dus, maar precies. Deze, die schijnt dus de top 40 niet gehaald te hebben. Maar het is ook een hele mooie. Vlieg niet zo hoog, mijn kleiner vriend.
1: Dan zeg je nou zoiets, hè? Is dat in 1981 ook gedaan door Bonnie Sinclair?
2: Ja. Vlieg precies. Niet te hoog, mijn juist, kleine. Precies. Ja, nog iets, een vogel of
1: mijn kleine vriend.
2: Mijn kleine vriend, ook kleine vriend, zie je. Dus daar zijn we helemaal bij. En dat was een heel leuk nummer uit die tijd. En ik kijk heel vlug even op de platenspeler of op de cd-speler.
1: Oh, ja, platenspeler. Oh, we hebben er over gehad, mensen. Oei. Wat is dat vandaag?
2: Nou, ik heb al gezegd, het was vandaag de laatste, maar niet de droevigste. Nou, de humor is alweer in ieder geval aanwezig. Dus Nicole, met dat nummer wat ik net aankondigde. Ik zei al, ik heb er verder geen top 40 informatie van liggen. Maar het is toch mooi om de revue te laten passeren. Hier is ze.

0: Vliegt niet zo hoog, mijn kleine vriend uit 1981 was inderdaad de Duitse zangeres Nicole, die trouwens in 1982, we zeiden het al, het Songfestival won met Ein bisschen Friede. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Maar sinds een latere instantie is dus was gestopt met zingen. Hij is ook het Songfestival in Duitsland gaan presenteren voor de WDR. Dus ja, zo blijf je bezig, zeg maar altijd. Hè? Ja, wij hebben ook zo'n duizendpoot. Attila Romli, die heeft ook een keer meegedaan, maar die zit tegenwoordig elk jaar in de jury. Dat is ook weer iets. Dat is natuurlijk het Songfestival van de andere kant, maar in ieder geval, ze blijft erbij betrokken, dat sowieso. Maar goed. Dat is de laatste van wat dat betreft Rons Muziekarchief. En we nemen ook afscheid van de zomer trouwens, de zaakjes. En er zijn nog meer mensen die afscheid nemen van de zomer. Straks om 13:30 ga ik het nog even hebben over de laatste zomervoorstelling van Theater van het Sentiment. Welk jaar dat ze naartoe gaan, dat vertel ik straks, want anders is de lol eraf. Dus moet een beetje verrassend blijven allemaal. En wat er allemaal gaat gebeuren morgen op NPO Radio 5. Alleen maar muziek dat te maken heeft met de zomer. Louter alleen maar zomer is door de jaren heen. Dat gaat gezellig worden, de laatste dag van de zomer. Tenminste, meteorologisch gezien, hè? Want 1 september, dan begint de weerkundige herfst. En het is nu al een beetje te merken dat het weer al begint mee te werken, toch al de trekjes van de herfst begint te krijgen.
1: Ja, en dus vanaf, kijken, dinsdag is het 1 september, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat zal ik weten ook al, dan moet ik naar Basic Fit in Helmond, dus voor te sporten.
0: Ja, succes, hè?
1: Dus, dus als je volgende week tijdens de uitzending hoort dat DJ barst van de spierpijn, dan weet je waar het aan ligt.
0: Ja, jongen, afzien. Het hoort allemaal bij, hè? Dat had ik in het begin ook toen ik begon met paardrijden. Of was volgende dag was het afzien. Jongen, ik heb het geweten. Trouwens, ik heb nog altijd contact met bepaalde mensen van het paardrijden nog, hè?
1: Kijk.
0: Het is wel via de e-mail, maar in ieder geval, die hebben waarschijnlijk alarm geslagen dat we zoveel luisteraars hebben. Want ze weten ervan wat er gaat gebeuren. Dus. Nou ja, goed. Tijd voor de jaren 60.
1: Ja, we gaan naar 1965. En de groep die haalde de derde plaats in de top 40 stond 25 weken lang in de hitlijst met dat nummer. En kwam binnen op 14 augustus 1965. Ik heb het over de groep The Fortunes. En het nummer wat ze dadelijk gaan vertolken en gaan zingen sluit natuurlijk perfect aan bij mijn verhaal net van de sportschool. Want volgende week zeg jij hetzelfde als wat die heren in dat nummer zeggen.
2: You got your troubles.
1: En dan moet ik even kijken of de goede langskomt. Ja, daar komt-ie.

0: You've got your troubles, I've got mine. Uit 1965 van The Fortunes. Ik heb trouwens de heren nog live mogen aanschouwen in Helmond. Hier was op Koninginnedag 1986. Daar hadden ze een optreden in de Zaal Traverse op de Steenweg. Dat weet ik wel heel goed. Maar in ieder geval, er speelde niet alleen een hits, maar ook nummers van anderen. Zoals bijvoorbeeld Runaway van Del Shannon en Dancing in the Dark van Bruce Springsteen bijvoorbeeld. Nou, daar waren ze zeker niet vies van. Buiten hun eigen werk om. Maar in ieder geval, deze plaat heeft nog iets te maken met zeezenders. De zaak is dat we toch zo'n beetje in het zeezenderverleden aan het duiken zijn. Toch nog weer. Ja, hij gaat het niet laten. Je had op een gegeven moment een monding van de Fort. Een monding van de Thames. Had je een Fort Knock John. Een legerfort. Het was wel buiten de territorium van Engeland, maar in ieder geval daar had je dus een station Radio City. En de manager van die groep was directeur van het station, maar in ieder geval als er iets aan de hand was, werd altijd die plaat gedraaid. You've Got Your Troubles. Nou, er was altijd wat aan de hand geweest. Was het niet trammelant, was iets anders.
1: Ja, wel leuk. Ja. Ja, maar we hebben ook zo'n bij de omroep hier ook zo'n troubleplaat gehad.
0: Was dat niet van Jeff Wayne?
1: Ja, Eve of the War. Als die voorbij kwam, dan was er iets aan de hand met het computersysteem. Dan was de D-base niet goed gevuld. En we hebben ooit een uur gehad waar er een paar keer dat nummer in voorbij kwam. Dat er iets fout zat met de playlist. Dat weet ik wel heel goed. En iedere keer ging je Eve of the War draaien. Ja, dat nummer hebben geloof ik nou niet meer in het systeem zitten. Tenminste wel als gewoon een normale muziek, maar niet meer als de paniekplaat. Maar dat was me een tijd, zal ik nog lange heugen?
0: Ja, ik heb die lange uitvoering nog thuis. Met eerst een voorwoord van Richard Burton, de acteur. En dat het op een gegeven moment...
1: Ja, die uitvoering, die heb ik dus ook.
0: Ja, dus, ik heb die dubbel CD, War of the Worlds. Maar in ieder geval, over die zeebenen gesproken. Nou, die hebben we weer genoeg vandaag, hoor. Trouwens, ik zat vanmorgen te luisteren op Radio Duivenstraat. Ook een raar naam van de radiostation. Maar het is Nederlands kleinste en het meest kleurrijke station waar je maar kunt bedenken. Alleen te ontvangen via internet, helaas. Maar daar hadden ze een special tussen 19 over zeezenders.
1: Kijk, nou in ieder geval, ik kan u garanderen, er zit nog best wel veel materiaal in de komende uren van dit programma, de laatste programma. Maar niet getreurd, we gaan zowat feestend het zee gehad uit, zal ik maar zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Want we gaan plaatsmaken aan de kade voor onze nieuwe zendboot en de It's Music Time en die Soul Hour boot. Deze uitzending wordt gewoon heel leuk. En ook weer met het volgende, want we gaan iets draaien uit 2012 van een zekere artiest Claudia de Breij. En dan moet ik even kijken of daar een top 40 gezien is.
0: Trouwens, die Claudia de Breij, als je even rustig kijkt, dan kan ik er nog een verhaal over vertellen. Die Claudia de Breij, die had zich vroeger bezig gehouden met heel andere muziek. Denk maar aan het nummer Zandvoort van de Pasadena Dream Band in 1986. Daar zat zij toen bij. Het was eigenlijk een Engelstalige band, maar voor de lol namen ze dat Nederlandstalige singeltje op. In die hete zomer, ik kan me dat heel goed herinneren. En misschien dat een plaatje van Rijs voorbij komt in Andy Soul Hour, want het is nogal funky getint, vind ik.
1: En dit nummer wat we gaan draaien zo dadelijk van er komt uit 2012. En is binnengekomen in de top 40 op 10 maart 2012. Haalde de 29e plaats, stond 5 weken in de hitlijst. En het is getiteld Mag ik dan bij jou?
0: Ja, jij mag.
1: Dus we gaan even kijken. De juiste track opstarten, want het loopt af en toe nog wel eens een keer lekker hier.
0: Claudia, en, hier komen.
1: Ja, hier is ze dan.

je komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt

0: Ja, het zal wel duidelijk zijn, luisteraars, dat ik niet alleen van soulmuziek hou, maar zo'n Nederlandstalig luisterliedje, dat mag er bij mij ook gerust in, hoor. Dat sowieso. Mag ik dan bij jou, van Claudia de Breij uit 2012 alweer, god, waar gaat de tijd toch hard, jongens. Het is alweer een ruim 14 jaar geleden, zeg maar, dat dit in de top 40 stond, de zaak is. Temperatuur op dit moment om 12 uur gemeten was in Helmond 18 graden buiten, dus... En of de zon vandaag nog doorkomt, of wat het nog gewoon rustig af. Maar er zijn weer buien opkomst, dus als je ergens naartoe gaat vanavond, hou je regenjas bij de hand. Want en misschien dat er onweer bij komt, want ik merkte het aan de hond, die was vandaag een beetje onrustig op de een of andere manier. Maar het zou ook kunnen komen omdat ik hem van bed af had moeten halen. Want om 9:30 was er nog niet vanaf en hij moest nog naar buiten. Dus dan krijg je die tafereelen, hè. Ja, rrr, ging het.
1: Ja, ik ken ook iemand in Eerbeek, die heeft ook een hond. En die heeft ook heel wat mee te stellen momenteel, hè, met Lily. En inderdaad, bij de familie Tabor. En wel een leuk beestje, hoor. Dus gisteren hebben ze weer een foto van hem gestuurd via WhatsApp. En altijd leuk om te zien. Ja, dus wat dat betreft, en die hond die zal ook wel... vanavond weer wat een beetje ondeugd gaan worden, want er wordt onweer vannacht of vanavond of vannacht verwacht, dus let maar op, dan gaat die hond weer helemaal uit de rails natuurlijk, dus
0: maar mijn hond valt wel mee, maar in ieder geval je merkt aan zijn gedrag, als hij toch enigszins rustig begint te worden, dan is er iets. Maar ja, er is al meer in de hand, want in ieder geval de dieras, die kan mij morgen verwachten, dus volgens mij heeft hij er iets onder de ledematen. Maar ja, een hond op leeftijd 14 jaar, en zoals iemand mij laatst schreef van, ja, bejaard hondje, ik hoop dat hij nog lang bij je blijft.
1: Ja, ik ook. Dus kijk, tijd voor 1942, want we gaan even de hoek in. Samen met de Inkspots, Someone's Rocking My Dreamboat.

0: Ja, die uithaal van die zanger, dat neigt al naar soulmuziek, dames en heren. Laten we eerlijk zijn. Trouwens, ik ga dus vanaf volgende week ook de soulmuziek helemaal uitdiepen. Zo, hoe het ontstaan is, want ja, u weet het misschien niet, maar in ieder geval jazz, blues en gospel en wat er allemaal omheen hangt, dat staat er allemaal mee in verband. En ja, vroeger was het allemaal zo traditioneel. En hoe het allemaal gegaan is met de jonge lui, het wordt allemaal verteld de komende tijd in Andy Soul Hour. Dus reden om daar naar te luisteren. En dit was een nummer dat zou in twee programma's gedraaid kunnen worden. Zowel in mijn programma, zowel in het programma It's Music Time van Ron natuurlijk. Hè. Someone's Rocking My Dreamboat van die Inkspots. Natuurlijk de mensen ook bekend van Into Each Life, Some Rain Must Fall. Met Elvis Gerald bijvoorbeeld. Of de vroegere tune van Adres Onbekend, Adres Unknown. Bijvoorbeeld om iets maar wat voorbeelden op te noemen van de nummers waar ze meest heel bekend zijn. Trouwens, hebt u weer zin in zeebenen? Wij ja. Wel trouwens hoor.
1: Ja. Want we hebben er maar één.
0: Ja.
1: En niet zomaar één. Die haalde me alle gemak de top 40. Namelijk de eerste plaats. Stond 11 weken in de hitlijst. Kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Dus was een alarmschijf. En kwam binnen op 25 maart 1972. Ik heb het natuurlijk over The Middle of the Road. En met een leuke blondje wat erin zit. Hè?
0: Ja,
1: je kent het allemaal natuurlijk wel. Hè? Dus, maar we hebben het nummer verkozen getiteld The Talk of All the USA. En dat is zo'n hele leuke. En die gaat u nu horen.

0: Eén van de nummers destijds te vinden op het album Drive On van The Middle of the Road. 1972, Talk of the USA. Trouwens een single die met een dubbele A-kant. Maar in ieder geval de B-kant, zowel de A-kant, werden evenveel gedraaid hoor. En vandaar ook die dubbele notering. Alhoewel staat niet als dubbele notering genoteerd in de top 40. Maar in ieder geval, wij maken er maar gewoon een dubbele notering van. Want wat stond er op de andere kant van het plaatje? Het verhaal over Samson en Delilah. Iedereen kent het natuurlijk, hè? Echt zo'n radioplaat ook van hun, maar in ieder geval die zangeres waar we het over hadden, Sally Carr. Ja, in ieder geval jaren terug waren ze nog te gast bij het Theater van het Sentiment. Alleen maar een zangeres plus een gitarist. De rest van de groep was er niet bij, helaas, van de ene kant. Maar in ieder geval, die akoestische set die was ook best wel aardig om aan te horen. Dat sowieso is wel de moeite waard geweest. Maar goed, verder met de jaren 50.
1: Ja, we gaan naar 1959 met een nummer. Wat u kent van, ik zal het even zeggen, in de jaren 80 en 90, volgens mij, van Lee Towers. Want die heeft het gecoverd. Mm-hmm. Maar ik ga de officiële draaien van The Clovers. Love Potion nummer 9.
0: Dat is ergens eind 80 jaar geweest. Had hij een album opgenomen met allemaal soulnummers?
1: Dat bedoel ik. En daar stond dat nummer op. En dat werd ook nog een top 40 nummer. Want het sloeg in als een bom.
0: Ja, zeker. Ja,
1: die Towers kun je alles laten zingen. Hè? Die man die had een stem van beton. Dat is echt niet normaal. Dus die kun je gewoon alles laten zingen.
0: Zelfs ook Nederlandstalig.
1: Ja, zo zie je maar. Maar goed, we gaan deze draaien van The Clovers. Love Potion nummer 9. Zou dat iets zijn? Een soort antwoord of nee? Een soort voorloper van Ome Henks Mambo nummer 6?
0: Ik weet het niet. Dit is meer een...
1: Want ging het ook over een liefdesdrankje. Niet Mambo nummer 5. Dat gaat over de dans, volgens mij. En over Mambo van Lou Bega. Maar het Ome Henks Mambo nummer 6. Dat gaat over een liefdesdrankje.
0: Nou, ik denk over een stinkende parfum.
1: Dat zou ook misschien kunnen. Maar goed, dit is in ieder geval geen stinkende parfum van de Clovers. Maar goed, we hebben genoeg gebabbeld. We gaan hem draaien. Oh.

0: Love Potion nummer 9, 1951. Het origineel van The Clovers. En dat is ook een nummer dat zou in twee programma's gedraaid kunnen worden. Ja, zo blijf aan de gang, dames en heren. In ieder geval, ik ga het geheim niet verklappen voor welke cd dat komt. Want dat is voor u een vraag. Voor ons een weet, zeg maar altijd. En sommige geheimen moet je niet prijsgeven. Maar in
1: ja,
0: geval...
1: maar die cd, die ken je natuurlijk wat die vandaan komt.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is vragen om moeilijkheden. Als je dat... nee, flauwekul. Voor degene die het nog hebben wil, ik zal het maar vermelden. Het komt van de Hit History 1959. Ja. Dat sowieso, ofwel... Volume 5.
1: Ja, daar maak ik ook best wel wat gebruik van die serie. Dus het moet gewoon mogelijk zijn.
0: Ja.
1: En dan kijk ik op een briefje. We gaan heel snel door naar 1986. Anneke Grondo, ik iets van in de uitzending zitten. En het lied is getiteld Vogel vlieg ver over de blauwe zee. En die gaat voorbij komen.

0: Dat is trouwens de tweede Nederlandse vertaling van het nummer. Er was nog een andere, 4 jaar eerder, 1982, Zilveren Meeuw, van een andere artiest van Indische Komaf, namelijk Rudy van Dalm, die nam het er ook op. En het origineel is eigenlijk een Engelstalig nummer, Yellow Bird. Ik weet alleen niet precies van wie, maar ik weet dat Barry en Eileen in de jaren 70 ook nog een versie van het nummer hadden opgenomen. Dus nou, bent u weer helemaal bij wat dat betreft. We gaan toch zo langzamerhand. Ja, gaan we toch richting, kruipen langzaam richting 1 uur. Hè? Tijd gaat snel gebruikt en wel, zeggen ze altijd. Ofwel, time flies when you're having fun. En zeker als je naar de radio luistert, naar die twee mafkezen.
1: Ja.
0: Die het niet kunnen laten op hun leeftijd.
1: Om radio te maken en die zaak op stelte te zetten.
0: Ja.
1: Zo ook weer met het volgende nummer. Want ik ga je even de geschiedenis vertellen. De top 40 geschiedenis haalde het nummer de 5e plaats. Stond, let wel, 40 weken in de hitlijst.
0: Hoppa.
1: En kwam op 12 juni 1965 binnen. Ik heb het over trio Hel en ik. En die Grieken die nemen het niet zo nauw, ook niet meer de afwas. Want dan hebben ze lekker gegeten. Dan pleuren ze de borden over het balkon erbij en onder de term hoppa.
0: Ja, precies.
1: En dan is het 200-delig servies. Is in één keer 1000-delig. Dus u kent dat wel. En goed, ze hebben in ieder geval een manier gevonden om niet aan de afwas hoeven te deel te nemen. Maar goed, ik raad u aan voor het volgende nummer de kamer even leeg te laaien in no tempo. Want we gaan het nummer draaien getiteld La Danse de Zorba. En dan voelt u erbij al wel hangen. Nou, hier zijn ze dan. Trio en Uniek met La Danse de Zorba. Hoppa!

0: Dat was de best verkochte plaat uit 1965. En dat was Trio Hellenic en La Danse de Zorba. We hebben nog één plaat voor u tot aan nieuws van 1 uur. En dat is typisch een plaat waar je zegt van, kennen we die nog? Ja, tuurlijk kennen we die nog. Hè? Eventjes iets in de jaren 90, Serge Lama.
1: Ja, en die gaat over een paar seconden komen.
0: Ja.
1: nu komt die...

0: al speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

Welkom terug bij het tweede uur van Rons Muziekarchief. En we gaan natuurlijk door met lekkere muziek. Want wat dacht je van 1975 waar we nu naartoe gaan? En volgens mij heeft die persoon ook een top 40 hit daarmee gehad. Ik heb het over een Duitsstalig nummer. Haalde de 15e plaats in de top 40, stond 6 weken in dit lijst. Kwam binnen op 4 oktober 1975. Ik heb het natuurlijk over Rex Gildersleeve.

Hallo. Ja, en de man had een hit met het nummer Der Letzte Sirtaki. Goh, waar kennen we die Grieken toch weer van? Hier ook, zelfs ook hier komen ze tevoorschijn in dit nummer. Oké, we gaan er maar eens heel vlug in starten. Hier is hij dan, Rex Gildo.

0: Ja, de Lesser Sataki van Jonathan Rex Gildo in 1975. Trouwens, 1975 was een heel goed jaar voor artiesten die het hadden over Griekenland. Denk maar aan een Griekische wijn van Ulu Jurgis bijvoorbeeld. Was ook een grote zomerrit in datzelfde jaar. En zo kunnen we maar een paar uur doorgaan eigenlijk. Maar ja, goed, daar zit het niet voor. We zijn nog steeds bezig met de allerlaatste aflevering van Rons Muziekarchief. En dan is het programma Historie. Dan kunnen we het deze periode afsluiten. Hij was begonnen in, 2 jaar geleden was dat. Ik heb het interview nog ergens liggen. Wat de week daarvoor gemaakt was met hem. En toen zei Elias Toop al van, hij komt weer terug. Inderdaad, hij kwam inderdaad terug. Hij is ook teruggekomen, hij is er nog steeds. Alleen, ik ben ook weer terug, hè. Een soort, boemerang effect heeft gekregen dat ik hier weer zit. Dus zo kan je het ook zien.
1: Ja, ja, en zo zitten we er samen weer hier ter voorbereiding op volgende week. Want dan is alles weer in oude leren eigenlijk hersteld, hè?
0: Ja, jij bent begonnen op, 3 augustus 2024 met dit programma.
1: Ja, kijk.
0: Ik weet het al precies.
1: Dus dat is ongeveer een goede 2 jaar heeft het gedraaid. Hè?
0: Ja.
1: Dus tegen alle tevredenheid in. Hoor. Dus het is niet zo dat ik het een slecht programma vind. Maar ik kon er mijn ei toch niet helemaal in kwijt. En onze programmaleider Cor, die zei het zo van, jij mist Andy. Ja, oké, goed. Dat klopt.
0: Is dat
1: en,
0: zo?
1: En zie daar het wonder. We zitten bij elkaar weer sinds een paar weken in de studio. En het klapt aan alle kanten er weer doorheen. En we gaan echt weer een nieuw seizoen tegemoet met het programma It's Music Time. En
0: ja,
1: met
0: sinds 6 juni zit ik hier voor een zogenaamde inwerkperiode, zoals we dat noemen. Hè. Maar ja, eigenlijk was het niet nodig geweest, eerlijk gezegd. Want ja, je gaat hier zitten alsof er niks aan de hand is, of dat je helemaal niet weg geweest bent.
1: Hey, zo gevoel was. Dus bij deze gaan we samen weer programma's maken. Met ingang natuurlijk van het nieuwe seizoen sowieso. Dus dat is komende weekend. Dan draaien we 1 uur vanaf 1 tot 2 het programma It's Music Time. Zoals het vroeger was. En daar horen natuurlijk ook de intro jingle en de eindtune en alles bij. En ik heb ook nog een hele peperdure artiest weten te strikken. Een zangeres. Waar ik de naam niet van zal noemen, dat hoort u zelf wel. En die heeft tegen een onmiddellijk hoog bedrag de toezegging gedaan om aan dit programma mee te werken.
0: Nou, ik zal 1 hint geven. Ze had haar eerste hit in 1967 met Je bent niet hip.
1: Ja, dus dan weet u het al, hè?
0: Ja.
1: Dus, en dat, maar goed, ik zeg er nog niks over. Dat gaat u vanzelf wel merken. En zodoende. En na dat 1 uur tussen 1 en 2 hoort u om 2 uur en die solhouwer.
0: Huh.
1: En ja, dan gaan we dat weer krijgen.
0: Dat belooft dat, dat belooft dat.
1: Ja, volgens mij hoort dat bij een of andere groep die instrumentaal van Peres Prado of zo, geloof ik.
0: Ja, Mambo number 5.
1: Dus,
0: of die andere, Cherry Pink en Orange Blossom White, ook zoiets.
1: Juist, ja. Nou, we hebben straks nog wel iets van een zekere Hugo Winterhalter in de uitzending zitten in dit uur.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, dus, die hoort er ook bij natuurlijk.
1: Dus dat hoort ik straks ook. Maar goed, even dat daar gelaten. Zo dadelijk hoort u 1954. Ik heb iets uitgekozen van de Beverly Sisters. En het nummer is getiteld Valderie Valdera.

0: Ja, dat waren van die leuke liedjes uit Engeland afkomstig. Beverly Sisters en Baldery, Baldera. In ieder geval, daar bestaat ook een Nederlands vertaling van. Van Valdery, Valdera natuurlijk, van de Helma en Selma. Maar dat Baldery, Baldera heb ik nog ergens anders teruggehoord in 2007. Dat zat net op het laatste stuk Dos Padania Mio Bombino van Pink Martini. Ging ze op een gegeven moment ook over in langzaam tempo weliswaar, maar toch Baldery, Baldera. Ja, dat moest ik nog even kwijt. Dit was in ieder geval de good old days, jaren 50. Heerlijk om dit nog eens terug te horen. Luisteraars, van harte welkom bij het tweede uur van Rons Muziekarchief. Ja. En we gaan gewoon vrolijk door tot het bittere einde vandaag.
1: Hoor. Ja, tot 3 uur en dan zit het voor ons wat dit programma erop. Maar u weet het, volgende week zijn we terug met It's Music Time.
0: Ja, je hebt het zwaar gehad de afgelopen 2 jaar. Hè? ik hoor het aan je. Het wordt tijd voor een ander hoofdstuk.
1: Het komt allemaal goed. Dus het is tijd voor weer iets. Toevallig ook nog Duitsstalig. 1985. Even kijken of die ook een top 40 geschiedenis hadden. Ja, nee, bij dit nummer niet. Gigi Anderson heb ik iets van geprogrammeerd. En het is getiteld Zomernacht in Rom. En die gaan we maar eens heel vlug loslaten op u. Bij u wel nemen. Bij deze.

0: Duitse zanger Gigi Anderson en Zomernacht in Rome. Ja, Zomernacht in Rome natuurlijk. 1985 trouwens, in 81 had hij wel een klein hitje in de top 40 met African Baby. Toevallig een Engelstalige plaat, maar als je het plaatje omdraaide, had je de Duitsstalige versie. Dus zo was hij wel weer. Hij bleef natuurlijk zijn eigen land, zijn eigen vaderland trouw. En zeer terecht, want het is wel zo. Artiesten worden, of dat ze Engelstalig of Duitsstalig zijn, in Duitsland worden ze allemaal gewaardeerd. En dat is maar goed ook, want de Duitsers die redeneren van, ja, muziek is muziek, dus wat maakt het uit? En zo moet het ook altijd blijven, vind ik. Want onderscheid mag je zeker niet maken qua muzikaliteit, want het komt allemaal op hetzelfde neer. Goed, tijd geworden voor wat anders, want we gaan de jaren 60 in, hè? Als het goed is.
1: We gaan een Nederlandstalig nummer draaien uit de jaren 60. En u weet, ik heb iedere week wel iets van het cocktailtrio erin zitten, zo ook dus deze week. En we gaan naar 1961 dus. En met het nummer getiteld Badje 4.
0: Ja.
1: Een hele leuke. En ja, nou goed, u weet wel hoe het gaat, hè? Dus dat hoef ik je niet meer uit te leggen. Dus bij deze, hier zijn ze.
2: Leve de man die het bier uitvond. Hip, hip, hip, hip.

0: Hip, hip, hip, hip! Hurra! Hurra!
1: Nou, ik vind dat pianootje erbij een beetje vals gestemd, enigszins toch veel sfeermakend voor dit nummer, hè? Ja, badje 4 van de Cocktail Trio 1961. En er was inderdaad in de tijd dat er geen dag voorbij ging of er was wel iets van een Cocktail Trio op de radio. Ja, ik denk er in één keer aan, maar die herinneringen komen natuurlijk weer te boven, hè? Dat begrijpt u natuurlijk wel, want ik ben zelf van bouwjaar 54, een heel goed bouwjaar, zeggen ze. Dus dan kan ik niet missen of ik heb iets op de radio gehoord. Ja, ik moet eerlijk bekennen. Toen ik 2 jaar oud was, toen zat ik al een beetje met die draaiknop te spelen om een zender op te zoeken. Zo vroeg was ik er al bij, mensen. Kun je nagaan. Ja, eenmaal radiodier is altijd radiodier, blijkt nou wel. Daarom zit ik ook hier. Goed, tijd voor iets anders.
2: Ja. Want we gaan weer helemaal de andere kant uit. Want we gaan nu met een rustige melodie uit 1993. En die persoon haalde de top 40 makkelijk. Nummer 1 hit was het. En stond 15 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 20 maart 1993. Helaas is vrij kort na dit nummer vertolkt hebben... is de persoon in kwestie overleden. En ik heb het over René Klein.
1: Ja.
2: En hij had toen een dijk van een nummer dus. Dat hebt u net gehoord van de top 40. Getiteld Mr. Blue. En dat nummer dat gaan we dus instarten. En als alles mee zit, gaat het nu voorbij komen.

0: dit was zijn laatste wens van René Klein. Om toch voor iedereen nog om één keertje op zijn ziekbed een nummer te zingen. En dat alles is mogelijk maar door Paul de Leeuw. Want dit is niet een studioopname. Nee, het is een opname gemaakt in het programma De Schreeuw van de Leeuw. En de muzikanten die meewerkten, dat waren de mensen van Lois Lane. En de tweede stem op de achtergrond. Ik ben zelf emotioneel van het nummer, sorry. De tweede stem op de achtergrond was de stem van Moni Kleeman. Een van de zangeressen van Lois Lane. Dus, en de saxofoon van Bjelle San. Candy Dulver. Mr. Blue, een top 4 notering. Origineel is het nummer van de groep Yazoo met zangeres Alice Moyet. Weet iedereen natuurlijk. Maar in ieder geval, het was zijn favoriete nummer. En Ron zei het al, kort daarna overleed hij helaas. Maar in ieder geval, zijn muziek is gebleven. En vorige week heb ik het nog een keer teruggezien. Niet van René Klein, maar van de zonen van Paul de Leeuw. Die zongen het ook. Namelijk, dat was zonder ruimte en de herhaling. Zo'n Sinterklaas-uitzending van Paul de Leeuw zelf. Hè? Grappig om terug te zien. Omroep Max is goed bezig. Dat heb ik wel verteld. Trouwens, vanavond niet vergeten te kijken naar Beestenboel. Ook zo'n leuk programma. Want André van Duin en hoe heet ze? Hoe is het ook alweer, die mevrouw van der Heijden? Jannie van der Heijden, ja natuurlijk, kan niet missen. In ieder geval, ze houden van beesten. En ja, dan kom je de gekste dingen kom je tegen. En zo kan je ook zien de eenheid tussen hond en mens en andere dieren. Nou ja, goed. Kijk vanavond maar NPO 1 en Broek Max.
1: Ja, en dan is het nu tijd voor de 40-jarige. We gaan iets draaien van Sarah Vaughan. En het is getiteld A Night in Tunisia. Ja.

0: Sarah Vaughan, I Live in a Dream for a Moment. Jurgen Plaat onder door op deze zender. Dit is Helmond. Te ontvangen op 107.2 en via de site ditishelmond.nl. Ga er maar gewoon naar Radio Live, zijn we ook te beluisteren. Maar als je internetradio hebt, zijn we ook op te horen. En als je internetradio op je telefoon hebt, nou weet je wat je dan moet doen? Koppel een Bluetooth speaker aan en luister mee naar ons. Gezellig, heel gezellig. Ik ga het even hebben over Theater van het Sentiment. Als extra service doe ik dat tijdens deze uitzendingen. En dat is ook de laatste keer dat ik het doe, tenminste in deze vorm. In ieder geval, ook zij nemen afscheid van de zomer. En de zomervoorstelling gaat deze keer over het jaar 1989. En dan moet ik denken aan hits zoals bijvoorbeeld No More Bolero van Gerard Joling. Remix van Lig op mijn kussen, stil de droom van Hepie en Hepie. Remix van Marina van Rocco Granata bijvoorbeeld. En nog meer van dat, nog meer van die leuke plaatjes die toen in de tijd... Oh ja, Never Tear Us Apart, dat is ook een grote hit van In Excess. In die dagen, kan ik me nog herinneren. Maar in ieder geval, je hebt ook nog het Dit of Dat. En dat gebeuren, nou, dat is ook een geval apart. Want ja, in ieder geval, je kan weer op twee platen stemmen uit de zomer van 89. Op deze plaat kan je stemmen bijvoorbeeld op We Are Growing, ofwel het thema Chaka Zulu van Margaret Singana. En de tweede plaat waar je op kan stemmen, dat is License to Kill van Gladys Knight. Ze zei, doe je best in ieder geval de uitslag van die stemming, welke plaat er gedraaid wordt. En dat is ook voor het laatst als ze doen tijdens deze zomer. Maar volgende week dan, vanaf zaterdag, dan heb je weer een bepaald kroonjaar. Of een dag uit een bepaald kroonjaar in het Theater van het Sentiment. Dan gaat alles weer verder op de oude voet. Maar in ieder geval, stem maar. Die uitslag hoor je straks vanavond, vanmiddag zeg maar, tegen 17:50. Welke plaat er gedraaid wordt. Goed, genoeg gekletst, verder voor muziek.
1: Ja,
0: meer muziek.
1: Na 1978 samen met het Sneeuwbal Trio. Met het nummer getiteld Het Oude Huisje.

Ja, zo zie je maar. We halen ze overal vandaan, hè? Het oude huisje van Vianne Sand, het sneeuwbaltrio uit 1978. En over de zomer van 78 heb ik al genoeg verteld. Daar ga ik niet verder over uitweiden. Maar wel over de muziek die we nu gaan draaien uit 1956. Een bekend bouwjaar trouwens. Als ik zo eventjes... ja, inderdaad. Ja. Een heel bekend bouwjaar. Maar ook het bouwjaar van deze plaat natuurlijk. Ach ja, weet je. Canadian Sunset, dat is ook ooit opgenomen in een gezongen versie door Andy Williams. Maar in ieder geval, we gedraaien gewoon het instrumentaal van het orkest van Hugo Winterhalter.

0: Ja, vroeger had je dat heel veel, een plaat met een einde. Waar heb je dat tegenwoordig nog? Goed. Kan ik er lang over uitweiden, maar... Ach. Weet je, die plaat Canadian Sunset uit 1956 was vroeger veelvuldig op de radio. Ik was toen 2 jaar oud toen dit veelvuldig gespeeld werd... door op een van de radiozenders die we hadden. Nou, we hadden maar 2, hè, toen. Hilversum 1 en Hilversum 2. En om het half jaar gingen ze zenderruil doen. De ene omroep die zendt dan weer op Hilversum 1 uit... en de andere weer op Hilversum 2. En is om een half jaar deden ze dat. Maar tegenwoordig is het allemaal niet meer in te denken... hoe dat allemaal geweest is. Maar in ieder geval degene die van onze generatie zijn... die weten het nog als de dag van gisteren.
1: Ja. Hè? Zo, ja, natuurlijk zou dit dat wel weten. Dus,
0: ja.
1: Eens even kijken. Waar gaan we naartoe? We gaan naar 1980. Samen met Gerard Lennerman... En ik heb even uitgezocht of die meneer ook een top 40 geschiedenis had zitten. Met dit nummer. En het was een tip. En hij kwam uit in de tipraad op 26 juli 1980. Ik heb het over het nummer getiteld... Si était président. En nou goed, die gaan we maar eens even beluisteren. Dan moet ik even kijken of ik het juiste track op start, want anders dan... Ik heb daar een kwak gedonder in veronderd, maar gelukkig komt de goede voorbij. Hier is hij.

0: Si c'était president van Gérard Lenormand. Geen top 40 verleden, maar had wel andere twee nummers die wel een top 40 verleden hadden. Namelijk in 1976 La Ballade de Jean Giraud. En in 1977 Voici le Clé. Dat waren wel de twee top 40 hits van deze Franse zanger. Laten we overgaan tot een beetje in the rock andere stijl, zeg maar. Hè, van een zangeres die eens meedeed in Knokke-Heist aan zo'n liedjesfestival. En via het festival ook populair werd in ons eigen land. Maar tegenwoordig schijnt ze in Amerika woonachtig te zijn. Deze Margie Ball en Goodbye to Love. Wel met de top 40 verleden. In ieder geval 15e plaats als hoogste notering. Dat sowieso.
1: Ja,
0: 1965, hè? Heerlijk.
1: Er stond 10 weken in de hitlijst. Ja. En kwam binnen op 5 juni 1965. Maar goed, het is de bedoeling dat we hem ook in gaan starten. Dat gaan we nu doen. Hier is het.

0: Oh, dat heb ik inderdaad veelvuldig gehoord in 1965 als zeg maar 11-jarige jongen. Want inderdaad, het beginjaar ook van de top 40. 1965 dus, zoals ik al zei, Margie Ball en Goodbye to Love. Nou ja, wij gaan nog lang niet, dames en heren. Want nee, we hebben nog genoeg voor u ook in de komende uur. En de rest van de tijd die we nu nog hebben te het nieuws. Want zullen we merken ook hoor, dat we... wij zijn voorlopig nog niet afgewerkt hier. En nou... Hoe lang dat het duurt we afgewerkt zijn? God weet. Dat is met geen pen te beschrijven waarschijnlijk. Want we hopen hier toch in lengte vandaag nog te zitten hoor. Hoe dat ik er dan nog bij zit als ik 80 ben, ik weet het niet. Niet te voorspellen. Of ik nog dezelfde verhalen vertel, dat weet ik ook niet. Dus, maar ja, goed, het is koffiedik kijken. In de tussentijd kan er al heel wat gebeurd zijn. Dat ik in één keer op een andere missie moet bewijzen van. Noem maar wat. Trouwens, onze grote vriend Edwin, die schijnt ook weer radio te maken ergens, hè?
1: Wie?
0: Onze grote vriend Edwin.
1: Edwin?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, die heeft zich aangesloten bij het team van Radio Oro. Daar zit hij 2 dagen in de week. Op dinsdag en donderdag wat een en ander te doen. Dus,
1: kijk, oh, leuk. Hartstikke leuk.
0: Nou, ja, dus, hij werkt ook niet meer. Hè?
1: Nee, toch is... goed terechtgekomen nog.
0: Ja, gelukkig wel. Ja.
1: Maar, kijk, dat is leuk. Zeg, weet je wat ook leuk is? We gaan naar 2003 met een artiest die we allemaal natuurlijk kennen. En met dit nummer haalde hij ook de top 40 uiteraard. En ik heb het over de artiest Frans Bauer. En hij haalde de eerste plaats in de top 40 met dit nummer. Stond 18 weken in de hitlijst. Kwam binnen op als hoogste nieuwe binnenkomen. Dus was een alarmschijf. En dat gebeurde op 6 december 2003. Net 1 dag na Sinterklaas. Het lied is getiteld Heb je even van mij. Dus nou gaat de hele tent ondersteboven, zeg maar overal. Want dit is een echte dijkletser. En ik zou zeggen, veel luisterplezier met Frans Bauer.

0: Wel een nummer gemaakt in alle eenvoud, maar het is wel pakkend hoor, sowieso. Heb je even voor mij, het was inderdaad Frans Bauer 2003 alweer. God, we gaan de tijd hard jongens. Het is echt, ja, de jaren vliegen voorbij en ze zeggen ooit van als je ouder wordt is net of het allemaal sneller gaat. Nou ja, geen wonder dat ik tijd tekort kom. Ja, zo is het toch. Ja, zou je het kunnen stellen natuurlijk, maar we hebben geloof ik nog één plaatje voor u, is niet Ron?
1: Ja.
0: Ja, ik hoor het al. Paradise by the Dashboard Light. Een grote hit uit de jaren 70 uiteraard. Meatloaf.
1: Ja, en hij haalde de eerste plaats met alle gemak. Stond 23 weken in de hitlijst. Kwam midden op 23. 12. 78, ja. En hij is er dik en vet en rijk van geworden. Want wat wil je met zo'n prachtig nummer?
0: Ja, trouwens in 88 heeft hij nog een keer in de top 40 gestaan, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dus die weken die erbij komen, hebben ze bij elkaar geteld. Zo is het geheim. Hey, tot aan nieuws van 2 uur.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Ja, van harte welkom bij het allerlaatste uur van Rons Muziekarchief. En ik zou bijna zeggen, ik zou eigenlijk die tikkende klok moeten hebben van Veronica. Het laatste uur.
1: Ja. Ja.
0: Maar,
1: en dan die gong erachteraan, hè?
0: Ja, juist. Dat leek me wel een leuk idee. Maar ja, goed, dat houden we ooit nog wel weer in de toekomst. Wie weet, als we ooit een laatste uitzending straks ooit hebben, wie weet. Maar in ieder geval, we gaan dit laatste uur natuurlijk niet zitten uithalen. Dat heb je wel door. Daar is de sfeer nog veel te goed voor in de uitzending. En we gaan vrolijk door tot het einde aan het zeegat. En dan treft u ons volgende week weer gewoon terug aan de radio met een ander programma. U weet het intussen al, dus ik ga het niet meer noemen. Maar we gaan natuurlijk lekker muziek draaien, want ik heb natuurlijk iets gekozen uit 1976 om mee af te trappen. En de personen haalden meteen de eerste plaats in de top 40. Het ging als een fluitje. En stonden 20 weken in de hitlijst. Kwamen binnen op 4 september 1976. En ik heb het natuurlijk over de formatie ABBA. En het nummer Dancing Queen, en daar deden ze mij ook.

0: mee aan het Eurovisie Songfestival.
1: Nee, met dit nummer niet.
0: Niet met dit nummer.
1: Nee, Waterloo, nee, die 74.
0: Ben ik dus verkeerd ingelicht. Heb ik verkeerd op een verkeerd album bekeken. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik dacht dat ze daarmee het Eurovisie Songfestival gewoon. Het was dus niet zo. Oké, kleine misverspreking. Maar toch wel de moeite waard van de draaien. Dus bij deze, ga er maar eens lekker naar luisteren. Naar deze van ABBA.

0: Ja. Onder de naam ABBA waren ze eigenlijk pas vanaf 1974 actief. Want voorheen hebben ze platen uitgebracht onder de naam Björn, Benny, Anna en Frida. En de allereerste single was in 72 People Need Hope. Ja, hoop hebben we nou nog nodig, eerlijk gezegd. Want het rommelt goed in de wereld. Maar in ieder geval, wat het Songfestival betreft. In 1973 staan ze wel in de voorrondes in Zweden. Maar hun deelname ging net niet. Dat was in 1974 wel het geval. En ze wonnen met het nummer Waterloo en de rest is geschiedenis. In ieder geval dit nummer in 76 was eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is spontaan gebeurd eigenlijk. Ze hadden het opgenomen en niet lang daarna trouwde iemand van het Zweedse koninklijk huis een prinses. En ze werden gevraagd om dit nummer te komen zingen. Hebben ze ook gedaan, dus naar Dancing Queen. Heel toepasselijk, nummer 1 in de top 40 en... zelfs ook doorgebroken in Amerika is al nummer 1 gestaan in 1977. Ja, je kent het verhaal, hè? Maar goed, dit over de succesformule ABBA. Trouwens, die hebben zich... Ja, die naam, dat is heel wat om te doen geweest in Zweden. Want je had ook een visfabriek met dezelfde naam. Waar hebben ze een deal mee gesloten. Een hele goede deal. In ieder geval...
1: Volgens mij hebben ze de visfabriek overgenomen, of niet?
0: Nee. Ze mochten een naam gebruiken. En in ieder geval natuurlijk wel tegen betaling. Maar verder mochten ze ook deelnemen in de winst die de fabriek maakte.
1: Kijk,
0: meteen goede reclame, hè? Kijk.
1: Ja, hier, dus het helpt elkaar toch weer. Zo
0: ja,
1: zie je
0: eind maar, goed, he? Al goed. Alleen in Chicago is het anders afgelopen. Daar zal ik binnenkort een Andy Soul Hour iets over vertellen over de groep Chicago. Maar goed, tijd voor het jaar 50.
1: Ja, we gaan naar 1958 met Connie Francis... met het nummer getiteld Who's Sorry Now? En die hoort u.

0: Nou, deze zangeres die hoort ook in het lijstje van lievelingsartiesten van mijn vrouw. Ja, inderdaad. Connie Francis, Who's Sorry Now? Uit de jaren 50. En die muziek die zal altijd wel blijven, hoor. Dat heeft een lange houdbaarheidsdatum. Van heel lang, dus. Ja, goed, ik denk, zou het over 100 jaar nog gedraaid worden, vraag ik me eigen af. Die vraag kan ik niet beantwoorden. Misschien dat er anderen zijn die die vraag tegen die tijd beantwoorden. Want dan liggen wij waarschijnlijk al lang onder de zoden, onder de groene zoden. Laten we daar maar op houden. Goed, de jaren 80 nu, als het goed is. Ja, ik hoor hem al rommelen, dus dat gaat wel goed komen trouwens.
1: Ik was even de cd terug in de bak zetten. Dus, van 1958 naar 1984. Met een Nederlandstalig nummer. En ik denk ook dat ze een top 40 geschiedenis hebben. Ja, uiteraard. Ze haalden de 16e plaats in de hitlijst. Stonden 5 weken in de hitlijst genoteerd. En kwam binnen op 14 januari 1984. Ik heb het over de formatie VOF, de kunst. En u kent er natuurlijk allemaal wel het nummer 1 kopje koffie. Nou, die gaan we dus nu niet draaien. Ik heb een andere gevonden, die ook net zo leuk is. En,
0: met een mooie misschien titel. Nog leuker.
1: Ja, het lied is getiteld Oude Liefde Roest Niet. En die gaat u horen.

0: Het succesverhaal van VOF de Kunst begon in 1983 met hun eerste single Suzanne. Maar in ieder geval de rest is geschiedenis. In ieder geval deze had het toch veel ook inderdaad. Je hebt er allemaal gehoord voordat de plaat ingestart werd. Maar in ieder geval Oude Liefde Roest Niet. Een bekend spreekwoord voor velen die nog steeds met de vraag zitten van hoe zal het met mijn onbeantwoorde liefde zijn? Nou ja, voor hun een vraag, voor de slachtoffer ze weet. Laten we daar maar op houden, want je kan natuurlijk wel gaan gissen van misschien is dit gebeurd, misschien is dat gebeurd. Maar ja, je kan ook zeggen, misschien is er helemaal niets gebeurd en doen alsof er niks aan de hand is. Maar ja, er is altijd wel wat aan het handje, zeg maar altijd. Dus pas op!
1: Ja. Kijk, we gaan nu naar 1965 en dat is een plaat met ook een gevoelsplaat, maar ook een nummer wat de top 40 haalde, de hoogste hitnotering, namelijk de eerste plaats. Ze stond 19 weken in de hitlijst met dit nummer. Kwam binnen op 2 januari 1965.
0: Ah.
1: En het is een lievelingsplaat van mijn vader. En nou veert er in Heerbeek ook iemand vanuit zijn stoel op, dat weet ik zeker. En jawel, we gaan hem draaien.
0: 2 januari zei je, 1965. Ja, in de eerste, allereerste top 40 kwam hij binnen.
1: Ja. Ah, dat moet jij weten, hè?
0: Ja, tuurlijk. Dat kan niet anders.
1: Ik heb het over de zangeres Lucille Starr. En natuurlijk met de French song, hè, dat heb je wel door. Dus die gaan we op u loslaten. Dus geniet er maar lekker van. Hier is ze.

0: The French Song van de Canadese zangeres Lucille Starr. Inderdaad, uit de eerste top 40 van 1965, zoals die werd uitgezonden op de toenmalige zeezender Radio Veronica. En de top 40 was toen te beluisteren tussen 2:15 voor 4. Met Joost den Draaier. Ja, inderdaad. Maar in ieder geval, ze hadden al lang gezien dat ze meer tijd nodig hadden. Dus in de zomer werd de uitzendtijd anders. Wel om 2 uur. Maar het duurde toch weer tot 4 uur. Dus zo kan het in korte tijd gaan. Maar in ieder geval, er was toch wel een van de best verkochte platen op dat moment. Dus vandaar dat hij ook binnenkwam. Nummer 1 in die top 40 was trouwens I Feel Fine van de Beatles. In 1965. Nummer uitgebracht in 1964. Maar in ieder geval, ja, in ieder geval, dat is ook weer eens wat staat als een huis. U kunt trouwens oude top 40 lijsten nog altijd nalezen op de top 40 site. Gaat u maar gewoon naar top40.nl. En dan kan je gewoon een datum intikken die je wilt hebben van een bepaalde top 40 lijst van een bepaald jaar. Natuurlijk moet je ook jaar vermelden, want anders zit het er ook niet op. Hè? Maar in ieder geval, zo kom je ook heel veel dingen aan de weet. Dan kan je heel veel dingen gewoon bekijken. Als, zie het maar als een soort naslagwerk op internet.
1: Ja. Zeg, het volgende nummer, dat is een soort ontmoeting tussen oud en nieuw. Tussen oud en modern, want zo zou je het kunnen noemen. Ik noem daar de artiest op. Want het zijn er uiteraard twee, waar je, ja, dat die ooit met elkaar samen zou werken, zou je niet geloven. Maar dat hoort u dadelijk. Ik ga u wel vertellen dat de persoon in kwestie, of alle twee tegelijk, haalden ze de top 40, de tweede plaats in de top 40. En ik heb het over het jaartal 2002. En ze stonden 15 weken in de top 40. En nou wil het leuke ervan dat een van de twee personen niet leefde in die tijd. En ze kwamen binnen op 22 juni 2002. Ik heb het over Elvis versus Junkie XL.
0: Ja, die naam Junkie XL, dat mocht niet in Amerika, hè? Dus dat moest even anders gedaan worden.
1: Ja, dat heet hij dus afgekort met JXL.
0: Juist,
1: dat
0: precies.
1: Dat staat hier
0: precies
1: ook op het album.
0: Ja, hij heet eigenlijk Jan met zijn voornaam. Ja.
1: Elvis versus JXL. En u voelt hem al hangen. De titel van het nummer is A Little Less Conversation. En Junkie XL maakte daar natuurlijk een fantastisch mooi nummer van. In combinatie natuurlijk met Elvis Presley. Maar ja, Elvis leefde dus op dat moment niet meer. Dus hij moest natuurlijk op een of andere manier heel goed omgaan met het materiaal van Elvis. Dat heeft hij ook heel erg goed gedaan.
0: Op aandringen van de familie.
1: Ja. Dus u kunt nu de komende minuten gaan luisteren naar zeg maar Elvis versus JXL. A Little Less Conversation.

0: Ja, dus Elvis Presley versus JXL en Lilla's Conversation. Trouwens, het nummer is eigenlijk veel ouder. Want de originele opname van dit, dat staat, dacht ik, op het album US Mail uit 1968. Zo ver gaat het terug in de tijd. Maar in ieder geval, JXL heeft er een heel mooie versie van gemaakt. Trouwens, wat is van die man geworden? Nou, hij is in Amerika blijven hangen. Wat doet hij tegenwoordig? Hij is nog wel in de muziek, maar niet meer de muzieksoort die hij in Nederland maakte. Want hij schrijft tegenwoordig veel filmmuziek. En hij schrijft ook scenario's voor films. Dus hij heeft het ver geschopt, die jongen. Ja, ja. Inderdaad. Zo zie je maar. Het levert er altijd iets op. Dat sowieso. Carrière-tijd te zien is hij alleen maar op vooruit gegaan in plaats van op achteruit. Nou, gelukkig maar, want ja, zulke mensen hebben ze toch nodig. En die zullen ze ook altijd nodig hebben. Om toch de filmindustrie ook een beetje hoog te houden. Goed, tijd voor nog meer muziek. Want we zitten inderdaad in het laatste, in de laatste staart van Rons.
1: We zitten zowat in het laatste half uur.
0: Ja, dus, zo snel gaat het.
1: Niet getreurd, we draaien er nog wat nummers doorheen. Dus zo ook weer het volgende, want we gaan naar 1947. Samen met de Andrew Sisters. Met het nummer getiteld Oh Johnny, Oh Johnny, Oh.

0: Nou ja, ik kan u geruststellen, het gaat niet over mijn broer. En het gaat ook niet over een oude collega van ons. Want die heette allebei Johnny. Het gaat wel... over welke Johnny zou het gaan? Misschien over de kat van Bart van Leeuwen. Nee, ook niet. Nee. Hoezo Bart van Leeuwen? Oh, ik moet nog een vraag beantwoorden van een toevallige voorbijganger die ik van de week nog erover sprak. En die zich afvroeg van... Waar is Bart van Leeuwen gebleven? Een van de radio-iconen. Nou, ik kan er heel kort in zijn. Hij is vorig jaar, is hij na 7 jaar gestopt met het presenteren van het Theater van het Sentiment. Heeft hij altijd met heel veel plezier en heel veel bevlogenheid gedaan. En bij de Caro en Javé waren ze hem heel dankbaar voor die 7 goede jaren dat hij het programma gedaan heeft. En toen reisde de vraag van wie gaat het nou doen? Nou, sinds januari 2026 hebben ze iemand aangetrokken die bekend is in de wereld van het theater. Actrice, musicalster, zangeres en houdt ook erg veel van muziek. Iemand met elkaar overleden, want in 2001 tot aan 2004 presenteerde zij het muziekprogramma op de vrijdagavond voor de KRO TV. Het gevoel van. We vergelijken het maar met het jaar van het sentiment, als alleen maar een beeld. Er werd ook een jaar belicht, een bepaald muzikaal jaar. Dat kon de jaren 60 zijn, 70, 80 of 90, of misschien wel heel recent. Zo ging dat toen. Dus die hebben ze daarvoor benaderd en zij zit dus elke zaterdag en zondagmiddag tussen 4 en 6 het programma te presenteren. Ze heeft gewoon het SFS-stokje van Bart overgenomen, deze Antje Montero, daar gaat het over. Goed, de jaren 70 nu.
1: Ja, 1972. En ik heb iets gekozen wat niet in de top 40 heeft gestaan van het duo Onbekend. Het is getiteld Señorita o Chiquita. En die gaan we maar eens op loslaten.

0: Señorita o Chiquita. Ik heb toch wel een beetje moeite met die titel van de plaat, eerlijk gezegd. Want volgens mij is het sluikreclame, hoor. Dus nee, Chiquita is inderdaad een meisjesnaam. En ja, laat ze nou een banaan hebben die naar haar genoemd is. Nou, toevalligheid bestaat niet, maar ja, toch is het zo. Dus, nee, nou ben ik, nou begeef ik me op een vlak waarvan ik zeg van, jongen, doe er nou niet. Ja, Señorita o Chiquita was het inderdaad van een duo onbekend.
1: Ja, jij dacht, ik wil in de laatste uitzending, in onze laatste uitzending van Rons Muziek, hier nog even het commissariaat van de media een flinke dreun verkopen. Ja?
0: Nou, die nemen dit op de koop toe, want... ja, het gaat hier ook niet over een banaan, hoor.
1: Ja, nee, ik krijg net bericht dat vanavond misschien het kabinet wel eens kan vallen op deze gedenkwaardige dag. Want als dat zo is, ja, dan noemen we het inderdaad een gedenkwaardige dag. Dan hebben wij onze laatste Rons Muziekarchief gehad en dan zou het kabinet vallen. Ja, als dan erachteraan het commissariaat van de media ook nog valt... Ja, dan is het inderdaad een hele gedenkwaardige dag.
0: Nou, die zullen niet vallen. Nou, ik wil niks zeggen over dit kabinet. Daar kan ik beter over ophouden. Want,
1: ja, ik laat me verder ook niet over uit. Nee. Want politiek en radio kunnen niet met elkaar samen. Dat, dat gaan we ook niet doen. We gaan dus eigenlijk bezig houden met de volgende leuke nummer. Wat start klaar staat uit 1952. Ik heb iets een instrumentale verkozen van Mantovani. Ja, ja, artiesten zijn er wel duur dit jaar, dus je zit met een heel mooi nummer uit dat jaartal. Namelijk een nummer getiteld Charmaine.

0: Ik kan me ze voorstellen bij het beluisteren van deze klanken dat hij zich afvraagt van, is het al kerstmis? Nee, nog lang niet. Dat laat nog even op zich wachten. De herfst is, maar die begint, tenminste weerkundige herfst, die begint maandag. Nee, dinsdag. Sorry. En de kalender herfst, zo rond de 21ste, dan kunnen we die natuurlijk weer verwachten. In ieder geval, dit was muziek uit de jaren 50 van het orkest van Mantovani en Charmaine. Dat brengt mij even bij het volgende onderwerp. Want volgende week dan, of ja, in ieder geval in de loop der komende weken, ga ik het hebben over een Italiaan die in Frankrijk heel succesvol was geweest en die één keer in de top 40 heeft gestaan met een Spaanstalig nummer. Kan je toch volgen? Denk het niet, hè? Ik zal zijn eigenlijke naam maar prijsgeven. Het gaat over Albertino Ferrari. Wie dat is, dat vertel ik volgende week in Any Soul Hour. Want die man, die Italiaanse Fransman, zeg maar, die was niet vies van soulmuziek. Kan ik je wel vertellen.
1: Kijk. En dan weet u dan, volgende week, dan heb je in ieder geval een goede smoes om zeer zeker te luisteren naar Andy's zijn programma.
0: Juist.
1: Ja, en ik kijk op de lijst bij mij. We gaan dan naar 1980. En met een artiest die ook makkelijk de top 40 haalde met zijn groep. Hij haalde die derde plaats met zijn nummer. Stond 11 weken in het lijst. Kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. En dus was een alarmschijf. En kwam binnen op 27 september 1980. Ik heb het over de de artiesten. De groep heet The Police. Maar natuurlijk, het is de leadzanger van de groep. Die kennen we het meeste. En dat is dus
0: die was een geluidbepalend.
1: Ja. Dus maar in ieder geval, ik heb gekozen het nummer Don't Stand So Close To Me. Dat is ook een hele mooie. En die gaat u nu horen. Hier is hij.

0: De eerste track van het oorspronkelijke album Zenyatta Mondatta uit 1980. Don't Stand So Close To Me van The Police. Maar in ieder geval hoe en wat over de zanger Sting, ofwel Andy Summers zoals hij eigenlijk heet. Hou vooral mijn programma in de gaten, want hij past mooi in de straatje van de muziek die we dan gaan draaien tussen 2 en 3 op de zondagmiddag. Dus vandaar. Maar goed, we gaan eventjes... sorry voor een gebroken keel. Even een kleine mededeling, want vanaf volgende week er is er een programmawijziging. Van 8 tot 9, dus Amuzie Moest Zijn, dat gaat gewoon door. Tussen 9 en 10, de Indische Boekenplank met Inge. Tussen 10 en 12, Klassiek. Die krijgt 1 uurtje bij. Dat houdt in dat Helmond gaat Hollands te beluisteren is vanaf volgende week van 12 tot 1. En tussen 1 en 2, schrik niet, It's Music Time. Tussen 2 en 3, dan mag ik... nog een uur doen voor mezelf, inderdaad, en die Soul Hour. Maar goed, tijd voor muziek uit de vervlogen tijden weer, Ron.
1: 1969, Willy Alberti, met het lied getiteld Meisje, ga je mee vissen? Ja, nee, en die hadden we dus net niet moeten hebben.
0: Nee, dat was volgens mij Liederen Nacht van...
1: die was al even voor de beurt, dus we starten de goeien in.

0: Meisje, ga je mee vissen? Dat was inderdaad Willy Alberti uit 1969. Ja, kortom, hele mooie muziek trouwens. Heerlijk. Ja, de tijd gaat snel, gebruikt hem wel, zeggen ze altijd. En dat gaan we zeker doen. Want wat hebben wij nog voor u in petto? Ja, volgens mij iemand die voor zijn beurt ging, hè?
1: Ja, 1992. Marianne Rosenberg, Lieder de Nacht.
0: Moet ik wel even een kanttekening zetten, want dit nummer is eigenlijk veel ouder. Want het kwam voor het eerst uit in 1976.
1: Kijk. Ja, ook door haar of door iemand anders?
0: Door haar.
1: Kijk. Ja, dan begrijp ik niet waarom ze het jaartal van 1992 erachter hebben gezet.
0: Ja, misschien een heruitgave.
1: Het zal wel ergens, maar het klinkt ook inderdaad aardig in de buurt van Ik Bing Wie Doe. Dus daar,
0: ja, precies,
1: klinkt
0: dat wil ik net zeggen, ja.
1: Het is, wordt gewoon genept door die Duitsers. Ja.
0: Alleen moet ik
1: daar
0: wel zeggen.
1: Daar zijn ze goed in, hè? Frank Varian ook. Hè?
0: Dus alleen moet ik wel zeggen dat in de tijd van dat plaatje, ik was zelf toen DJ en de B-kant werd eigenlijk meer aangevraagd dan de A-kant.
1: Kijk. Nou ja, want ik zie dat het nummer ongeveer 3 minuten duurt. En ik ga nog proberen nog wat trucken los te laten. Maar we lopen dus echt straks aan op het eind van het programma. Dus geniet er nog maar even van dit nummer van Duitse origine. Hier is ze dan, Marianne Rosenberg.

0: Nacht was het inderdaad van Marianne Rosenberg. En we hebben nog één plaat voor u. En een lange ook volgens mij. Ik hoor het al. Bekende gospel uit 1969. Nummer 1 hit in de top 40. Oh, Happy Day van de Ethan Hawkins Singers.
1: Ja, en daarmee, dat is de allerlaatste die we draaien van het programma
0: Rons Muziekarchief.
1: We gaan nu dus verlaten met het programma. Maar volgende week zijn we terug met ons eigen programma. It's Music Time komt terug. En Andy's Soul Hour komt terug. Dus dan hoort u ons weer met onze vertrouwde programma's. Wat mij betreft nog een prettige dag verder. En geniet er maar lekker van deze nog de laatste. En u hoort ons volgende week weer terug. Bedankt voor het luisteren.
0: Bye bye.
1: Ja?
0: Bye bye.
1: Bye bye. En tot.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Laila Lies Saatlug.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de 2e plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Laila.

0: worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
2: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
2: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond. Laila.

0: eğlendik, güldük. Arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Beethovenfield in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee, Celi Pesach.
1: Pesach. Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren.

0: Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
2: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
1: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
4: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Rusten!
2: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.

0: Neşeli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Beyoğlu'nda in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Neşeli
1: Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond nieuws.
3: 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland...

0: Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
2: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
2: op vdmortel.nl. Rusten.
3: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
5: Wees

Bir millet vardı, esareti kabul etmeyen bir komutan.

0: biraz şımarık, biraz yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sona erdi.
3: Üzülme, yine gelecek.
4: Wait of the field in Helmont.
5: This is Helmont.
4: Joe Metein.
5: Golden Memories.
4: Golden Memories. Dit is Helmont Nieuws.
6: 7 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond...

0: voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit Merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortal.nl.
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
0: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
2: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
3: Goal.

0: Hold it, fellas. And don't move me. Let's get real, real gone.
1: You're now listening to Golden Memories. Stay tuned for the best rock and roll, soul, rhythm and blues, and country hits. I'm now introducing you to DJ Tony.
2: And that's why. Ja, een hele goede avond, luisteraars. Het is weer zondagavond. En dit is Helmond en mijn naam is DJ Tony Versveld. En ik heb er weer zin in. Ja. Dit is Golden Memories. Rock'n'roll, rockabilly, rhythm and blues, wap country, een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. En lekkere vette rockabilly. En daar begon ik mee.

uit Utrecht. De Wayne Brothers. Just Too Shy. Zo, dat is roker uit. Trouwens, we gaan vlug beginnen. Doe ik met deze.

Ja, of is dit goed, of is dit goed? Nou, ik vind het geweldig. De Ginji Boys, ik zag ze voor het eerst optreden in Amsterdam in die rock'n'roll kroeg, de Cruisin, waar ik ook af en toe mijn plaatjes mag draaien. En ik dacht van, ja, die jongens zijn goed. Zeker, en dit is hun eerste single. Hun eerste plaatje wat ze hebben opgenomen. One Wheel Dragon. En ik draai dadelijk nog dat andere nummer. Ook een lekker nummer. En daarvoor natuurlijk Jerry Lee Lewis, Big Brown Baby, voor Sun Records 1958. En daarvoor natuurlijk de Wayne Brothers. En van de Wayne Brothers wil ik daar nog een plaatje van draaien. Maar dat voor later.

En het jaar was 1963. De King natuurlijk, hè. Elvis, Blue River van AC Victor Records. En daarvoor Gene Vincent, I Got Get You. Capitol Records, 1958.

Ja, send your love to me in een letter. Marshall Risco. En deze gast zag ik vorige week zaterdag nog op het Wild Rooster Festival in Den Haag optreden. En hij komt uit Nashville, Tennessee. En hij is geweldig. Ja, zeker. Zeker de moeite waard om een keer naar hem toe te gaan naar een optreden. Want jawel, 4 oktober treedt hij op in Utrecht in de Daybase. Dus 4 oktober, onthoud het, op een zondag. Oké, en daarvoor draaide ik Vernon Cloud, Baby's Gone voor Decca Records. En het jaar was 1958. Blues, Stay Away From Me, Johnny Burnett.

Ah, en wat hoor je nog? Deze plaatjes nog. En natuurlijk iedere zondagavond bij Dit is Helmond. Golden Memories op de zondagavond tussen 7 en 8 jaar. Met DJ Tony Versveld. En als je deze muziek nog meer wil horen, nou, luister een keer naar 24/7 Radio. Wat een 24/7 Radio. Daar kom je mij ook tegen. En dit was leuk. Marty Robbins, I Know You're Gone. Voor Columbia Records. En het jaar was 1956. En daarvoor Johnny Burnett, Blues, Stay Away From Me.

Ja, en dat was rockabilly. Het was eigenlijk Utrecht, natuurlijk, de Winnow Brothers. Dragon, geweldige plaat. Ja, en dat voor de tweede keer in dit programma. En daarvoor hoorde je Oni Wheeler, Rocking Shoes, Sun Records, 1957. Hé, als jij net je raap aangezet, je luistert naar Golden Memories op Dit is Helmond. En blijf er lekker bij.

Ja, en ik begon met Jimmy McQuacklin, Savoy Jump voor Irma Wackerts. En het jaar was 1958. En daar sluitend Everett Carpenter, Let Your Hair Down Baby, 1959. En dit is Tennessee, Ernie Ford.

Meer en ook uit Utrecht. Hè. Ja, en natuurlijk Machief. Webout. Geweldig nummer, geweldige uitvoering. En daarvoor draad ik natuurlijk Tennessee Ernie Ford, Catfish Boogie, Capitol Records, heel lang geleden, 1953. En we blijven in ons eigen Nederland. Natuurlijk, doe ik met deze, de Gensie Boys.

Ja, en voor het eerst op de Helmondse zender natuurlijk, hè. De Kinsje Boys, met een zelfgeschreven nummer. Ik vind het geweldig. Lekker ritme, heerlijke plaat. De Boardwalk Café. Oké. Okay. Oké, okay. Dit is fijn, jong.

Larkin en Warren Cadillac Records 1953, Charlie Guazzi. And before that, Fan Young, That's the Way I Feel, Capitol Records 1958. Oké, ik neem je naar Engeland. Deze gasten treden nog steeds op, natuurlijk, de Jets.

Ja, ook wel een lekkere uitvoering, hè. Natuurlijk, Rocky Burnett en Del Haim. Pure Love. Ja. Heerlijk, hè. Oké. Hey, ik bedank jou voor het luisteren. Natuurlijk daarvoor hadden de Jets Drunk Again uit 1982. Ja, dat zo oud zijn die mannen al. Hey, bedankt voor het luisteren. Daar heb ik veel plezier met Cor Kolen met zijn programma More Than Helmwak. En mij hoor je weer volgende week zondag tussen 7 en 8 hier op Dit is Helmond. Op de zondagavond natuurlijk. En ik ga eruit met een stukje Ray Charles. I'm Moving On voor Atlantic Records 1959. Hey, bye bye.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0-overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.